0: afloop al opgeruimd. Het is niet bekend of die vaten er ook al zo lang staan. Op sommige plekken daalt de temperatuur vannacht naar 4 graden... met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goeienacht. De Amerikaanse immigratiedienst ICE moet worden afgeschaft vanwege grootschalige mensenrechten schendingen, zegt Amnesty International. Volgens een nieuw rapport met ruim 150 getuigenissen gebruiken agenten straffeloos geweld tegen mensen op straat. Minder dan een week geleden werd in Austin een Venezolaan neergeschoten. Honderden mensen fietsten gisteravond in Delft mee in een protest tegen onveiligheid op straat. De tocht werd gehouden na een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied in Delft. De actie werd georganiseerd door een groep studenten. Ze vonden de opkomst verrassend groot en jong en oud fietsten mee. Nieuwe laadpalen in Barneveld zijn deze week volgespoten met peurschuim. Volgens Omroep Gelderland stond één van die laadpalen er toen nog geen dag. Een monteur zei dat dit soort acties vaak komen van mensen die boos zijn dat ze hun parkeerplek kwijtraken door zo'n paal. Het bedrijf dat de laadpalen beheert gaat aangifte doen. En een oud-militair heeft afgelopen weekend in Canada geprobeerd een aanslag te plegen op een synagoge. Bewakers schoten hem neer en hebben een bloedbad voorkomen, zei de politie gisteren. De man bestormde het pand met meerdere wapens, veel munitie en een brandbare stof. Hij schoot ook op de politie. Eén agent raakte zwaar gewond. Het is vannacht plaatselijk ongeveer 4 graden met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen.
1: Klimaatminister Van Veldhoven wil dat Nederland stopt met het opslaan van gas voor andere landen, schrijft de Telegraaf. Dat gebeurt nu omdat wij de ruimte hebben, maar de landen die het gebruiken betalen er niet aan mee. Daardoor kost het de Nederlandse belastingbetaler geld, terwijl die er zelf niks van terugziet. Een groep mensen die in New York protesteerden tegen premier Netanyahu van Israël is opgepakt. Het zou gaan om zo'n 30 demonstranten waar ook bekende acteurs en politici bij zaten. Netanyahu hield een toespraak op de VN-top en sprak onder meer over de oorlog met Iran. Tientallen diplomaten verlieten daarbij de zaal. De Chinese president Xi is voor een 3-daag staatsbezoek in Washington. Tijdens een diner in het Witte Huis zei hij dat de twee landen zich moeten gedragen als verantwoordelijke grootmachten. Het is zijn eerste bezoek aan het Witte Huis sinds 2015. President Trump zei dat ze nog nooit zo goed met elkaar hebben opgeschoten. En bondscoach Xavi gaat een vervanger oproepen voor Brian Brobbey, die tegen Duitsland geblesseerd uitviel. De bondscoach weet nog niet wie dat wordt, zei hij op de persconferentie na de wedstrijd. Donny Malen en Justin Kluivert kunnen niet door blessures. Memphis Depay en Wout Weghorst werden tot nu toe niet opgeroepen. Vanmorgen is er veel zon. De temperatuur ligt aan het begin van de middag op 15 tot 18 graden. Later gaat hij nog verder omhoog naar 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
3: Non-stop.

0: Goedemorgen. Premier Jette kreeg op de VN-top in New York applaus uit de zaal toen hij president Trump aansprak op zijn uitspraken over het internationaal strafhof. Jette vroeg zich hardop af hoe mensen erop tegen kunnen zijn dat de allerzwaarste misdrijven worden vervolgd. Trump noemde het strafhof een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen houdt. Nederland moet af van de verplichting om gas op te slaan voor andere landen, zegt klimaatminister Van Veldhoven in de Telegraaf. Dat gebeurt omdat Nederland de capaciteit heeft, maar het kost vooral de belastingbetaler veel geld. Want andere landen die ons gas gebruiken betalen niet voor de opslag, maar alleen voor het gas zelf. In Barneveld zijn deze week meerdere keren gloednieuwe laadpalen volgeschoten met peurschuim, meldt Omroep Gelderland. In één geval ging het om een paal die er nog geen dag stond. Het bedrijf dat de laadpalen beheert gaat aangifte doen. Volgens een monteur zijn het vaak mensen die boos zijn dat ze hun parkeerplek erdoor kwijtraken. En de afscheidswedstrijd van Lionel Messi bij Argentinië was binnen 2 uur uitverkocht. Messi neemt afscheid in de oefenwedstrijd tegen Benin. Die wordt gespeeld in Buenos Aires. In dat stadion kunnen meer dan 80.000 mensen. Een kaartje kostte omgerekend tussen de 50 en 300 euro. Vanmorgen is er veel zon. De temperatuur ligt aan het begin van de middag op 15 tot 18 graden. Later gaat die nog verder omhoog naar 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen. Spanning in de Tweede Kamer. Daar is justitieminister Van Wil diep door het stof gegaan. Hij heeft gisteravond laat sorry gezegd. Hij had eerder namelijk niet de juiste informatie gegeven over een hoog aantal aangiftes dat bleef liggen bij de politie.
1: Dat moet anders. Dat kan anders. En dat wil ik u heel graag bewijzen. En daar bied ik mijn excuses voor.
0: Er kwam een motie van wantrouwen tegen Van Wil, maar die kreeg niet genoeg steun. In Kesteren in Gelderland is een AZC-protest uit de hand gelopen. Er werd gedemonstreerd bij het dorpshuis. Onder meer zwaar vuurwerk is afgestoken. Er zijn 7 mensen opgepakt. Harde woorden dan van premier Jetten. Die vindt het niet kunnen dat Amerika dreigt met sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in zijn speech op de VN-top.
2: Hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
0: Trump noemde het strafhof eerder een anti-Amerikaans tribunaal. En voetbal, het Nederlands elftal, is de Nations League begonnen met een gelijkspel. Oranje speelde gisteravond tegen Duitsland. Duitsland stond lang voor, maar in de blessuretijd werd het toch nog 1-1.
3: Ruben van Bommel ziet daar Dumfries. Is dit de hand? Dit is de wat een goal! Wat een goal van Oranje! Het is Cody Gakpo die het maakt.
0: Zo klonk dat bij de NOS. Zondag dan speelt Oranje weer, dan tegen Servië. Dan nog het weer van Buienradar in het noorden en oosten. Hier en daar wat mist. Later veel zon, droog en 20 tot 25 graden.
4: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
5: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
6: Non-stop hits.
7: Me gusta mi reggae.

0: Beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
0: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Smin.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
4: Boost yourself.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
7: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
9: Doei doei!
8: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
10: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
11: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
13: Giga veel.
11: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
14: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
17: Belisol.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl.

0: tijd in je pakket.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr Wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 80 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Thuisbatterij,
10: einde salderingsregeling,
11: terugleverkosten,
12: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Goedemorgen. Spanning in de Tweede Kamer. Daar is justitieminister Van Wil diep door het stof gegaan. Hij heeft gisteravond laat sorry gezegd. Hij had eerder namelijk niet de juiste informatie gegeven over een hoog aantal aangiftes. Dat blijft liggen bij de politie.
1: Dat moet anders. Dat kan anders. En dat wil ik u heel graag bewijzen. En daar bied ik mijn excuses voor.
0: Er kwam een motie van wantrouwen tegen Van Wil, maar die kreeg niet genoeg steun. In Delft zijn honderden mensen de fiets opgestapt om actie te voeren voor veiligheid op straat. Dat was gisteravond de fietsoptocht. Die werd georganiseerd nadat in de buurt van Delft meerdere vrouwen op de fiets zijn lastiggevallen. Een man van 19 is daar inmiddels voor opgepakt. Hij zit nog vast. De Chinese president Xi is voor een driedaags staatsbezoek in Washington. Tijdens een diner in het Witte Huis zei hij dat de twee landen zich moeten gedragen als verantwoordelijke grootmachten. Het is zijn eerste bezoek aan het Witte Huis sinds 2015. President Trump zei dat ze nog nooit zo goed met elkaar hebben opgeschoten. En voetbal dan. Het Nederlands elftal is de Nations League begonnen met een gelijkspel. Oranje speelde gisteravond tegen Duitsland. Duitsland stond lang voor, maar in de blessuretijd werd het toch nog 1-1. En de bondscoach Xavi die is tevreden, zegt hij tegen de NOS.
2: Showed personality, ambition, desire. Just the beginning, of course, but yeah, I'm happy with many things, especially second half.
0: Zondag dan mag Oranje weer aan de bak. Dan speelt Nederland tegen Servië. En dan het weer van buienradar in het noorden en oosten. Hier en daar wat mist. Later veel zon, droog en 20 tot 25 graden.
3: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loots. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loots Paulen in Wusselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots Paulen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
4: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
5: Hoe kom je daar nu bij?
4: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
6: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
7: Ernstings Family.
6: Aanbevolen door vrolijke families.
8: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
9: Goedemorgen Limburg.

0: Maak je wakker.
1: Met Ed Sheeran en Sheffers. Goedemorgen, 10 minuten over 7. Lekker vrijdag. Het is de mooiste ochtend van de werkweek en schoolweek. Want uiteindelijk longt daar in de verte het weekend. En dan wordt een ander weekend. Het wordt namelijk een weekend waarbij het kwik plotseling omhoog gaat. En dat we uitzonderlijke temperaturen krijgen. 25 graden. Misschien wel in het diepe zuiden van het land, wordt dan altijd gezegd. Dat is hier, dat is in onze provincie, wordt het 30 graden. Maar niet overal, maar er kan wel een soort van piekje komen. Echt zeldzaam voor de tijd van het jaar. De warme lucht vanuit het zuiden komt onze kant op. Nou was ik vorige week en de weken daarvoor was ik in Italië, Sicilië. Maar ik heb 3 weken lang dat het niet onder de 30 graden was. Dat is onvoorstelbaar. Ja, het mooie was dan, ik had een soort roadtrip gedaan vanuit Napels naar Palermo. En achter ons werd het weer slecht. En we hadden fantastisch weer. En achter ons, de Etna die was weer aan het spuwen. Daar waren we net geweest. Regen overal, straten overstroomd. Nou, niet bij ons. Dat was net een dag voordat wij er waren. Was het nog goed? Het is een warme dag. Even kijken hoe het staat op dit moment in onze mooie Provence. Even kijken. Nou ja, het wordt natuurlijk gewoon ook 22 graden vandaag hier. Droog, lekker zonnig. En de temperatuur, want dat is dan wel weer rond deze tijd van het jaar. Het moet wel allemaal een klein beetje opwarmen. Even kijken wat de temperatuur op dit moment is. Bijvoorbeeld in Roermond.
2: Goedemorgen,
1: Q-Music. Hi, goedemorgen. De temperatuur is nu 9 graden. En de Q-update komt er zo meteen natuurlijk aan. De radio op de hoogte, wat er gebeurt allemaal in je eigen mooie provincie. Onder andere steekpartij in Simpelveld bij de noodopvang voor asielzoekers. Details zo meteen.

Your Music Limburg heb je aanstaan. Goedemorgen, doe je goed. Lekker de vrijdagochtend met Somber Homewrecker zometeen. Nou, nieuws van de afgelopen uren. Nieuws uit je eigen provincie. Dit is de Q-Update. De noodopvang voor asielzoekers in Simpelveld heeft gisteravond een steekpartij plaatsgevonden, waarbij één persoon gewond raakte. Politie ontving rond 7 uur een melding en trof het bloedende slachtoffer aan dat naar het ziekenhuis is gebracht. De verdachte is kort daarna in de buurt van de opvang aangehouden. Aanleiding voor de steekpartij wordt nog onderzocht, maar het slachtoffer en de verdachte zijn vermoedelijk bewoners van de opvang. In tegenstelling tot de meeste Limburgse gemeenten die een vuurwerkverbod handhaven, heeft één gemeente besloten om ontheffing te verstrekken. Dit betekent dat inwoners daar toch zelf vuurwerk mogen afsteken tijdens de komende jaarwisseling. De beslissing is genomen ondanks het landelijke vuurwerkverbod dat van kracht is. De gemeente hoopt hiermee tegemoet te komen aan de wensen van de inwoners. En de burgemeester van Venlo heeft een café in Blerik tijdelijk gesloten na een explosie die dinsdagnacht plaatsvond. De sluiting is bedoeld om de veiligheid te waarborgen en verdere incidenten te voorkomen. De autoriteiten die onderzoeken de oorzaak van de explosie, die vermoedelijk verband houdt met een conflict in de omgeving. Het café blijft enkele weken gesloten terwijl het onderzoek voortduurt. En tot zover de Q-Update.

0: Dus snel even bollen.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
0: Alleen vandaag bij Bol, Drift Platinum 140 capsules voor 28,99.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker.
11: Kippie.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
15: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
16: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
14: En dit weekend ook extra goedkoop. Knor wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het.
17: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
18: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
17: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
18: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
17: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
19: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
20: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
21: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
20: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
22: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
23: Ja.
22: En nu?
23: Domeinnamen kopen.
22: Voor je bedrijf?
23: Ja.
22: Welk bedrijf?
23: Ja, dat weet ik nog niet.
22: Welke domeinen dan?
23: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
22: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
23: Ja.
1: 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
16: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
24: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
25: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
26: Dit is het nieuws van nu.nl op Q Music Limburg. Goedemorgen.
27: Goedemorgen. Spanning in de Tweede Kamer. Daar is justitieminister Van Wil diep door het stof gegaan. Hij heeft gisteravond laat sorry gezegd. Hij had eerder namelijk niet de juiste informatie gegeven over een hoog aantal aangiftes. Dat blijft liggen bij de politie.
28: Dat moet anders. Dat kan anders. En dat wil ik u heel graag bewijzen. En daar bied ik mijn excuses voor.
27: Er kwam een motie van wantrouwen tegen Van Wil, maar die kreeg niet genoeg steun. In Delft zijn honderden mensen de fiets opgestapt om actie te voeren voor veiligheid op straat. Dat was gisteravond een fietsoptocht. Die werd georganiseerd nadat in de buurt van Delft meerdere vrouwen op de fiets zijn lastiggevallen. Een man van 19 is daar inmiddels voor opgepakt. Hij zit nog vast. De Chinese president Xi is voor een 3-daags staatsbezoek in Washington. Tijdens een diner in het Witte Huis zei hij dat de twee landen zich moeten gedragen als verantwoordelijke grootmachten. Het is zijn eerste bezoek aan het Witte Huis sinds 2015. President Trump zei dat ze nog nooit zo goed met elkaar hebben opgeschoten. En voetbal dan. Het Nederlands elftal is de Nations League begonnen met een gelijkspel. Oranje speelde gisteravond tegen Duitsland. Duitsland stond lang voor, maar in de blessuretijd werd het toch nog 1-1. En de bondscoach Xavi die is tevreden, zegt hij tegen de NOS.
29: Showed personality, ambition, desire. Just the beginning, of course. But yeah, I'm happy with many things. Especially second half.
27: Zondag dan mag Oranje weer aan de bak. Dan speelt Nederland tegen Servië. En dan het weer van buienradar in het noorden en oosten. Hier en daar wat mist. Later veel zon, droog en 20 tot 25 graden.
30: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
31: Goedemorgen Limburg.

0: werk zit erin.
1: Mr. No.
0: Oh, daar is hij weer, meneer die alles weet. Ja.
1: Bij wie is dat, bij jou?
0: Nee, ik hoef geen berichten te hebben daarover.
2: Daniel, maak je wakker.
1: Ervaring leert dat je in een wespennest terecht kan komen. Dus laat dat maar even lekker zitten. Hou je maar lekker voor je. Mr. Know-it-all, Teddy Swims is dat. Bij Q-Music Limburg. Goedemorgen, het is een mooie dag vandaag. Lekker vrij, dag is 1.
2: Daniel Smulders.
1: Mooi weer, dag 2, 3, richting het weekend. Goedemorgen, Venray.
3: Goedemorgen, Q-Music.
1: Hi, goedemorgen. 8 graden op dit moment. Vandaag wordt het een graad of 2, 23, hè. Droog, lekker zonnig. Dit weekend kan het...
0: 25 graden.
1: Ongekend is dit. Ongekend. Maar ja, geniet ervan, zolang het kan, denk ik dan altijd maar. Ik heb echt, dit weekend, want je moet echt iets buiten gaan doen dit weekend. En het, je gelooft het niet, maar ik heb een keer zoveel geluk. Dit weekend ga ik sinds lange tijd golven. Nou moet je weten dat ik al 15 jaar golf en alles bij elkaar misschien 10 keer op de golfbaan heb gestaan. Ik ga nooit. Ik denk iedere keer dat ik het gewoon niet leuk genoeg vind. Nee, ik kan het gewoon niet goed genoeg. Dat is het. Echt. Iedere keer vol enthousiasme begin ik. Met 2 ballen denk ik, ik moet het niet doen. Ik moet naar huis. Ik moet naar huis. Maar toen ben ik overgehaald. Nee, ik ben uitgenodigd. Goeie vriend van me. Die zegt, ik heb nog een kaartje over. Kom je mee? Kunnen we samen... Ik leuk. Dus perfect weer. Dus ik heb er ontzettend veel zin in ook. Zo, dat is morgen. Morgen is het ook Burendag trouwens. Hè? De 4e zaterdag van september. Ook lekker buiten doen. Op deze dag komen buurbewoners gezellig samen en doen ze iets goeds voor elkaar en de buurt. Buurten worden gezelliger en leuker wanneer buren elkaar ontmoeten. Maar ook hier geldt weer, niet iedere buur. Dus ik hoop dat je een beetje een leuke buurt hebt. Het is wel leuk als je goed overweg kan met je buren. Ja, toch? Ik heb dat niet. Ik zoek dat ook niet, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is wel altijd een praatje. En hallo, hoe is het? Ja, hartstikke goed. Oké, doei. En zo. Weet je, goh, kijk toch eens even wat er weer. Hè? Ja, inderdaad. Goh, en de bomen, die moeten echt wel een keer gesnoeid worden. Inderdaad. Weet je, dat soort gesprekken, dat heb ik met de buren. Dat is prima. Zo meteen Q-update. Wou die op de hoogte? Wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie? Onder andere het volgende. Dat de krakers de voormalige watertoren in Maastricht hebben bezet. En er komt cameratoezicht bij de bruggen in Rooster en Kelpen door allerlei hardleerse vrachtwagenchauffeurs. Details zometeen naar Alex Warren. Yeah.

Frequencies, Live It All, Q Music. Met Hayley Williams, B.O.B. zometeen. Airplanes komt eraan. Nieuws van afgelopen uren, Q Update. Een groep krakers heeft de voormalige watertoren aan de parallelweg in Maastricht bezet. Sorry. De watertoren die dicht bij het spoor ligt is een opvallende locatie voor deze actie. De krakers die willen met hun bezetting aandacht vragen voor woningnood en alternatieve woonvormen. De situatie trekt de aandacht van omwonenden en de lokale autoriteiten. De provincie heeft besloten om per direct cameratoezicht in te voeren bij de bruggen in Roosteren en Kelpen. Deze maatregel is genomen omdat vrachtwagenchauffeurs zich niet aan het rijverbod houden en toch over de bruggen rijden. Met de extra camera's hoopt de provincie de verkeersveiligheid te verbeteren en de overlast te verminderen. De nieuwe regeling moet ervoor zorgen dat de regels beter worden nageleefd. De komende 3 weken zijn delen van de Limburgse snelwegen afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Dit weekend gaat de A76 richting Heerlen dicht tussen Kerensheide en Nut. En de week later volgt opnieuw de A76 en daarna wordt een groot deel van de A2 afgesloten. Tot zover de Q-update. Trouwens, nieuws over de wegsituatie in de provincie Limburg. Ziet er goed uit, geen enkele filemelding, je kunt overal lekker doorrijden.

0: Music. Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell. En dit is Q Music. Bruno Mars. En dit is nieuw.
1: Je kunt heel lang alles zelf proberen op te lossen. Doorgaan, je groot houden. Vooral niemand laten merken dat je het even niet meer weet. Tot er iemand in je leven komt bij wie dat niet hoeft. Iemand bij wie je kunt zeggen, ik weet het even niet. En die dan niet probeert alles op te lossen, maar er gewoon is. En misschien is dat wel het mooiste wat iemand je kan geven. Niet voorkomen dat je valt, maar ervoor zorgen dat je niet bang meer bent om te vallen. Omdat je weet dat je wordt opgevangen. Als een parachute. Dit is nieuw op Q. De nieuwe.

0: Music Limburg met de Minuut van Limburg zometeen, de vrijdageditie. Met Owie Lenne Fischer natuurlijk weer. En jouw positieve bijdrage, hou het kort, hou het positief. Spreek het en typ het in op het volgende nummer 06-33-345-345. Minuut van Limburg is 7:15.
1: Bij Q-Music zit

0: top 40 on Q Music.
1: En dat weekend kan nog beter beginnen met twee tickets voor een concert naar keuze. Als jij voorspelt welke hit er deze week op nummer 1 staat, via qmusic.nl/top40. En het antwoord hoor je
0: elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur.
2: Q Music, de top 40.
3: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Goedemorgen.
3: Die leent soms per

0: Personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Autotaalglas is partner van de top 40.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas. Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toekomst.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
2: Nee, pleurt op joh!
1: 650.000 dieren.
2: Dat is bizar.
1: Per dag.
2: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
1: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
2: Ja, dat scheelt toch, niet Han?
1: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Ga je niet in te smeren?
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
8: Thuisbatterij,
9: einde salderingsregeling,
10: terugleverkosten,
11: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
13: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
13: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl. Oh.
17: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
18: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
17: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
21: Weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
22: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
23: Q Music Limburg, nieuws, 8 uur.
7: gaat weer duurder worden om een rijbewijs te halen, meldt Omroep Brabant. Het kost nu al snel €3.000, maar volgend jaar wordt dat nog meer. Rijinstructeurs denken dat lessen in een elektrische auto de oplossing kunnen zijn. Dat is goedkoper, want er is geen brandstof nodig. Levert nu wel een probleem op, want je mag dan met je rijbewijs alleen in een automaat rijden. Er valt meer te doen om dementie te voorkomen dan eerder werd gedacht. Dat blijkt uit nieuw onderzoek waar het AD over schrijft. Het gaat dan vooral om gezonder eten, minder drinken en bewegen, maar ook het bestrijden van eenzaamheid. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat vaak alleen zijn de kans op dementie vergroot. Harde woorden dan van premier Jette. Die vindt het niet kunnen dat Amerika dreigt met sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in zijn speech op de VN-top in New York.
8: Hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
7: Trump noemde het strafhof eerder een anti-Amerikaans tribunaal. En voetbal, Oranje bondscoach Xavi gaat een vervanger opzoeken voor Bobby. De spits raakte gisteravond geblesseerd in de Nations League wedstrijd tegen Duitsland. Daarom wordt er een andere speler bijgehaald, maar Xavi weet nog niet wie.
10: We'll call one, yeah.
23: Do you know who already?
10: Not yet, but we're gonna decide now.
7: Dat zei hij bij de NOS. De wedstrijd tussen Nederland en Duitsland werd uiteindelijk 1-1 na een late goal in de blessuretijd.
24: Ruben van Bommel zit daar, Dumfries is het daar! Dit is het!
7: Zondag dan speelt Oranje weer tegen Servië. Dan het weer van buienradar in het noordoosten en oosten hier en daar wat mist. Verder vandaag veel zon, droog en maximaal 25 graden.
25: Meneer, mag ik u wat vragen?
26: Ja.
25: Waar kent u Hazy van?
26: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
25: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
26: Oké.
25: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
27: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
28: Kom op 3 en 4 oktober naar Goergen Keukens in Stijn. Dan organiseren we namelijk met trots het Goergen Lifestyle Event in samenwerking met Simatic. Laat u inspireren door verrassende kookdemo's. Geniet van live cooking en ontvang keukenadvies van de interieurarchitecten van Simatic. Meer informatie op goergenkeukens.nl. De keukenzaak van het zuiden.
29: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
30: Hoe kom je daar nu bij?
29: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
31: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
32: Ernstings Family.
31: Aanbevolen door vrolijke families.
28: Keukenadvies? Kom op 3 en 4 oktober naar Goergen Keukens in Stijn.
33: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.
34: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: and All My Soul. Dus Q-Music Limburg. Goedemorgen.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Met Måneskin, The Lonelier, zometeen met Ella Langley. En die grote country hit Choosing Texas over een paar minuten. We hebben een mooie dag vandaag. Lekker vrijdag. Temperatuur is goed. Weer is goed. Zo'n 2, 23 graden.
1: Daniel Smulders.
0: Beetje bewolking, maar zonnetje schijnt. Het echt lekker. En dit weekend droog en 25 graden. Niet normaal aan. Goedemorgen in Gulpen.
2: Goedemorgen.
0: Hi, samen. Het is 7 graden zie ik op dit moment. Even het nieuws van vandaag even bekijken. 117,6 miljard euro is uitgegeven door toeristen afgelopen jaar. Vooral buitenlandse toeristen, die dragen bij in de groei. Ze zijn goed voor meer dan de helft van de toename. Een stijging van bijna 6 miljard. De aantrekkingskracht van Nederland blijft onverminderd groot. Cijfers die wijzen op een sterk herstel van de toerismesector. Formule 1 is dit weekend niet op zondag, maar op zaterdag. Een belangrijk dingetje natuurlijk. Heeft te maken met een feestdag in Azerbeidzjan. Daarom hebben ze gewoon alles een dag naar voren gehaald. Dus niet zondag voor de buis gaan zitten. Ga zondag wat leuks doen, maar het wordt lekker weer. Ja, dat het advies. De race is dus morgen. En Q-update komt er ook zo aan. Zoals altijd houden we natuurlijk op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen mooie provincie. Onder andere het volgende, dat er een steekpartij is geweest in Simpelveld bij de noodopvang voor asielzoekers gisteravond. Details zometeen.
3: Q.

Måneskin, the loneliest. Skill Music Limburg, goedemorgen. Leuk dat je luistert. 7:50 geweest, bijna 7:15. Minuut van Limburg komt er zo aan. En Ella Langley, Houston, Texas. Dit is het nieuws van de afgelopen uren. Bij de noodopvang voor asielzoekers in Simpelveld heeft een steekpartij plaatsgevonden, waarbij iemand licht gewond raakt. En politie ontving gisteravond rond 7:00 een melding en trof daar het bloedende slachtoffer aan dat naar het ziekenhuis is gebracht. Een verdachte is kort daarna in de buurt van de opvang aangehouden. Aanleiding voor de steekpartij wordt nog onderzocht, maar het slachtoffer en de verdachte zijn vermoedelijk bewoners van de opvang. Horst aan de Maas is de enige Limburgse gemeente waar verenigingen en stichtingen een ontheffing kunnen aanvragen voor het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Door het landelijk vuurwerkverbod mag consumentenvuurwerk niet meer. Een ontheffing in Horst aan de Maas wordt alleen verleend als aan strenge veiligheidsvoorwaarden wordt gedaan. En de komende 3 weken zijn delen van de Limburgse snelwegen afgesloten vanwege werkzaamheden. Dit weekend is het de A76 die aan de beurt is richting Heerlen tussen Kerensheide en Nut. Die is dicht. Een week later opnieuw de A76. Daarna wordt een groot deel van de A2 afgesloten. En tot zover Q-Update. De minuut van Limburg. Die komt er zo meteen aan. Dus jouw momentje voor je positieve bijdrage voor vandaag. Spreek in, hou het kort, hou het positief. Spreek het in, typ het in. Whatever. Laat maar komen. Je bent misschien zo op de radio naar een van de grote country liedjes van dit moment. Yeehaw!

0: ruimte voor je. We geven hem een extra zak haver. En dans maar deze kant op. We choosing Texas. Ella Langley. Wat een grote hit is dat, hè? Audio Q Music Limburg. Spart overacht geweest.
1: Q Music, goeiemorgen.
2: Hello. Hello. Good morning. How are you? Q.
3: Goedemorgen, Q.
4: Q-Luisteraar.
5: Daniel Smilders. Guten Morgen, Q-Music. Helene Fischer hier.
0: Hey.
5: Es ist fast Wochenende.
0: Ja.
5: Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende.
0: Ja.
5: Liebe Grüße.
0: Tschüss. Menu van Limburg, daar gaat hij weer voor vandaag.
6: Hey, John hier. Geef een schaats, mannen.
0: Ja, zo is het. Jou, mama, feliciteer met je verjaardag, Perry. Ze kijkt vanaf boven mee. Een goedemorgen, vrouwtje. Wat gezellig dat je er weer was. Nu een dag werken voor je. En zondag knallen in Tilburg met Mout. Groeten van papa en mama. Nou, dat klinkt als een hele gezellig weekend. Tijd geworden voor de minuut van Limburg op 0633-345-345.
7: Een hele goedemorgen allemaal. Hier is hij dan weer. Tuli on fire. En het is een vrijdag. En de kop is er weer af. En vanavond de tweede wedstrijd. Dag de hoofdklasse.
0: Ja.
7: En dat is de Scorpions thuis tegen de Reunie. Een echte Gelense derby.
0: Oh.
7: 190. Game on.
0: Ja, veel plezier, jongen. Ja. Mijn allerliefste Joke, ik hou van jou tot straks. Liefst van Vienna. Wat hebben we hier?
8: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Hoi.
8: Hele mooie dag vandaag gewenst aan iedereen.
0: Dank je.
8: En Shea-Lio, mama houdt van jullie.
0: Oh.
8: Doei doei.
0: Doei doei. Goedemorgen Limburg. Nog 8 uurtjes ploeteren. Dan gaan we genieten van een welverdiend zonnig weekend. We can do it, collega's van de zorgbemiddeling Sevagam. En groeten aan alle werkenden en vooral de machines. Van RD4, wagen 102. Wagen 102 meldt zich. Ja, hallo.
9: Goedemorgen Daniel.
0: Hoi.
9: Leuk. Wij zijn onderweg naar school.
0: Oh.
9: Mama is op vakantie bij Frankrijk.
0: Oh, lekker.
9: Dus wij blijven lekker bij papa en Jorie.
0: Ah, oké.
9: Okay. Goedjes, Gigi en Mia.
0: Ja, bonjour. Ja, goedemorgen, Daniel. Hoe is je eerste weekje werken weer bevallen? Nou, prima. Ik zit er lekker in, hoor. Morgen grote oktoberfeest in Herkenbos. Wij hebben er ook zin in. Goed aan John, Wouter en Freddy. En goedemorgen, de topprofessionele coach van Bolle van Arriva. Goed klein duimpje. Oké.
10: Okay. Goedemorgen, Q. Dit is de positieve bijdrage van vrijdag. We gaan wel lekker herrie maken op de morgen Schaalwijk. Lekker voegen kappen.
0: Ja.
10: Met die pool.
0: Lekker voegen kappen de hele dag. Kaps, hè?
11: Goedemorgen, Q Music. Daniel, luisteraars en collega's van Taxi Vermeers. Hier is Connie.
0: Connie.
11: Ja, ja. Het is vrijdag, de laatste dag. En morgen hebben we weekend.
0: Lekker.
11: Dus lekker genieten van het mooie weer.
0: Ja.
11: Boop, boop. Boop, boop. Doei.
0: Doei, doei. Goedemorgen, speel alsjeblieft. Dit is de dag van Wesley Klein. Nou, die ga ik even zoeken.
12: Goedemorgen, Daniel van Q-Music. Ja, jongen, nog een paar uurtjes lekker aan die schoffel. Lekker schoffelen in de parretjes. En gaan we nog lekker eventjes Sarkonsten, onze collega, gek maken.
0: Ja.
12: Dan hebben we vegan.
13: Goedemorgen, Daniel.
0: Hoi.
13: Hey, fijn dat ze er best nog in de vakantie.
0: Oh, dank je.
13: Het is zo vredig. We gaan lekker werken vandaag. Schoonstel, collega's. We gaan er weer voor. Zonnigdagske.
0: Doei, doei. Doei, yo, yo.
14: Woep, woep. Vandaag naar de Backstreet Boys in Düsseldorf. Heb al zin in.
0: Wauw, leuk. Veel plezier.
15: Good morning, sunshine. Nog even schat. Bijna weekend.
0: Ja.
16: Goedemorgen, Daniel.
0: Ja.
16: Goedemorgen, Q-Music luisteraars.
0: Hallo, goedemorgen.
16: Onze chat wieder Zeit voor die Schallplatte, voor in de Fischer met Atemloos.
0: Jazeker.
16: Ik zeg, goedemorgen.
0: Goedemorgen.

0: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon 1 factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders ga ik je mis. Pakken.
9: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Alleen vandaag bij Bol Tref Platinum 140 capsules voor €28,99.
2: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
5: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op Klik PVC Manera of 50% korting op laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het gaat weer duurder worden om een rijbewijs te halen, meldt Omroep Brabant. Het kost nu al snel €3.000, maar volgend jaar wordt dat nog meer. Rijinstructeurs denken dat lessen in een elektrische auto de oplossing kunnen zijn. Dat is goedkoper, want er is geen brandstof nodig. Levert nu wel een probleem op, want je mag dan met je rijbewijs alleen in een automaat rijden. Er valt meer te doen om dementie te voorkomen dan eerder werd gedacht. Dat blijkt uit nieuw onderzoek waar het AD over schrijft. Het gaat dan vooral om gezonder eten, minder drinken en bewegen, maar ook het bestrijden van eenzaamheid. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat vaak alleen zijn de kans op dementie vergroot. Harde woorden dan van premier Jette. Die vindt het niet kunnen dat Amerika dreigt met sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in zijn speech op de VN-top in New York.
2: Hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
1: Trump noemde het strafhof eerder een anti-Amerikaans tribunaal. En voetbal, Oranje bondscoach Xavi gaat een vervanger opzoeken voor Bobby. De spits raakte gisteravond geblesseerd in de Nations League wedstrijd tegen Duitsland. Daarom wordt er een andere speler bijgehaald, maar Xavi weet nog niet wie.
3: We'll call one, yeah.
4: Do you know who already?
3: Not yet, but we're gonna decide now.
1: Dat zei hij bij de NOS. De wedstrijd tussen Nederland en Duitsland werd uiteindelijk 1-1 na een late goal in de blessuretijd.
5: Ruben van Bobbel ziet daar Dumfries. Is dit de? Dit is het!
1: Zondag dan speelt Oranje weer tegen Servië. Dan het weer van buienradar in het noordoosten en oosten hier en daar wat mist. Verder vandaag veel zon, droog en maximaal 25 graden.
6: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
7: Goedemorgen.

0: is a New Religion.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Mooi zomerweer, hè? 23 graden vandaag. Ja, er wordt gezegd dat het 25, 26 kan worden komende dagen, vooral na het weekend. Nou, het is echt niet op 30 graden, dat geloof ik niet.
1: Daniel Smulders.
0: Ja, we komen op. We moeten onszelf ook niet gek maken natuurlijk. Maar laten we eerlijk wezen, deze temperatuur is al uitzonderlijk van het jaar. Want, en dat weten veel mensen niet, maar de eerste grondvorst is al gemeten. Dat was vanochtend. Op 10 centimeter hoogte in Twente, daar daalde de temperatuur naar 0,4 graden onder nul. Zo'n 1,5 meter boven de grond kwam er nergens tot vorst. Maar vanaf 10 centimeter boven de grond dan gaan ze dat een beetje meten. Maar dat is gek, hè? Min 0,4 graden en het loopt op naar graad of 23 vandaag. Mooie vrijdag hebben we voor de boeg. Het is 25 september in Valkenburg nu. Goedemorgen daar.
2: Hey, Daniel. Hey.
0: Goedemorgen. Hey, goedemorgen. 11 graden op dit moment daar. Even de nieuws van vandaag. Even heel snel doornemen. Wat gebeurt er allemaal? Nou, heel simpel. Formule 1 weekend is dit weekend niet op zondag, maar op zaterdag. Morgen is het Burendag. Dat is de vierde zaterdag van september. Nou, en dat de nazomer echt zonnige, warme dagen naar Nederland brengt. Ja, wie zegt dat nou? Dinsdag kan het zelfs 30 graden worden. Nou, dat lijkt me echt sterk. Ik ga niet niks wedden, maar ik zou het wel sterk vinden als we dat zouden halen. Q-update zometeen. We houden je op de hoogte wat er gebeurt allemaal in je mooie provincie. Onder andere dat er een steekpartij is geweest in de noodopvang voor asielzoekers in Simpelveld. Details zometeen en ook krakers bezetten voormalige

0: Aisha samen met Faithless. New Religion was dat. Komt nieuwe muziek aan van Direct. Na het nieuws van 3:15. We houden je op de hoogte wat er gebeurt in je mooie provincie Limburg. Dit is de Q-update. Bij de noodopvang voor asielzoekers in Simpelveld heeft een steekpartij plaatsgevonden waarbij iemand gewond is geraakt. Politie ontving gisteravond rond 7:00 een melding, trof een bloedend slachtoffer aan dat naar het ziekenhuis is gebracht. Er is een verdachte kort daarna in de buurt van de opvang aangehouden. Aanleiding voor de steekpartij wordt nog onderzocht, maar het slachtoffer en de verdachte zijn waarschijnlijk bewoners van de opvang. Gisteravond is een auto in Maastricht volledig uitgebrand. Brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig verloren ging. Oorzaak blijkt een technisch defect te zijn. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. En een groep krakers heeft de voormalige watertoren aan de parallelweg in Maastricht bezet. Een watertoren, die dicht bij het spoor ligt, is een opvallende locatie voor deze actie. De krakers die willen met hun bezetting aandacht vragen voor woningnood en alternatieve woonvormen. Tot zover de Q-update.
1: Dit is Q-Music.
2: Topic en Becky G.
1: En dit is Q-Music.
2: Sienna Spyro. So

0: Harry on Q Music.
1: En dat weekend kan nog beter beginnen met 2 tickets voor een concert naar keuze. Als jij voorspelt welke hit er deze week op nummer 1 staat, via qmusic.nl/top40. En het antwoord hoor je
0: elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur.
2: Q Music, de top 40.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Autotaalglas is partner van de top 40.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
9: Okay. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af

0: gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kip lumpia.
4: Lekker Kippie.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
7: Nee, pleut op joh!
6: 650.000 dieren.
7: Dat is bizar.
6: Per dag.
7: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
6: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
7: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
6: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
11: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijk.
11: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het.
13: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
14: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
15: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Nu bij Dirk. Vivera. Diverse varianten. €1,69. Plantaardig voordeel.
17: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met safraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Q-Music Limburg nieuws.
18: Goedemorgen. Het gaat weer duurder worden om een rijbewijs te halen, meldt Omroep Brabant. Het kost nu al snel €3.000, maar volgend jaar wordt dat nog meer. Rijinstructeurs denken dat lessen in een elektrische auto de oplossing kunnen zijn. Dat is goedkoper, want er is geen brandstof nodig. Levert nu wel een probleem op, want je mag dan met je rijbewijs alleen in een automaat rijden. Er valt meer te doen om dementie te voorkomen dan eerder werd gedacht. Dat blijkt uit nieuw onderzoek waar het AD over schrijft. Het gaat dan vooral om gezonder eten, minder drinken en bewegen, maar ook het bestrijden van eenzaamheid. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat vaak alleen zijn de kans op dementie vergroot. Harde woorden dan van premier Jette. Die vindt het niet kunnen dat Amerika dreigt met sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in zijn speech op de VN-top in New York.
19: Hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
18: Trump noemde het strafhof eerder een anti-Amerikaans tribunaal. En voetbal, Oranje bondscoach Xavi gaat een vervanger opzoeken voor Brobbey. De spits raakte gisteravond geblesseerd in de Nations League wedstrijd tegen Duitsland. Daarom wordt er een andere speler bijgehaald, maar Xavi weet nog niet wie.
20: We'll call one, yeah.
21: Do you know who already?
20: Not yet, but we're gonna decide now.
18: Dat zei hij bij de NOS. De wedstrijd tussen Nederland en Duitsland werd uiteindelijk 1-1 na een late goal in de blessuretijd.
22: Ruben van Bommel ziet daar Dumfries. Is dit de goal? Dit is de goal!
18: Zondag dan speelt Oranje weer tegen Servië. Dan het weer van buienradar in het noordoosten en oosten hier en daar wat mist. Verder vandaag veel zon, droog en maximaal 25 graden.
23: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in een van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
24: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
25: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
26: Hoe kom je daar nu bij?
25: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
27: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
28: Ernstings Family!
27: Aanbevolen door vrolijke families.
4: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
29: Goedemorgen Limburg.

In deze tijd van AI weet je soms niet meer wat echt is. En bij de band die je zo gaat horen vragen opvallend veel luisteraars zich af... bestaat die band eigenlijk wel? Of is het bedacht door een computer? Tamper City is wel degelijk echt. Trio bestaat uit drie muzikanten die al jaren achter de schermen werken als songwriters en producers. Nu staan ze zelf in de spotlight met een nummer dat bijna te perfect klinkt om echt te zijn. Tamper

0: City is self-aware. Afgelopen week op 7 teruggevonden in de lijst na 10 weken. Ik heb het gevoel dat ze gaan stijgen vanmiddag. En over de top 40 gesproken. Vanmiddag ook een enorme stijger voor de meest gedraaide track van deze week.
1: De Q Music Alarmschijf.
2: DJ Koja, Jason Derulo en Melody.

is Q. Nog steeds zijn er wat kermissen in het land, hè? Lekker dit weekend genieten mocht je daar naartoe gaan. En even meelallen met lekkere feestliedjes. Zoals degene die je zometeen in het Foute Uur hoort. Van Justin de Wild.

0: lekker weer, dus ik stel voor... Zometeen in het Foute Uur.
1: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling. Teruglevert kosten.
5: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling...

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
4: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
5: De maaltijden van Kippie, zoals de tortilla rol. Lekker, Kippie.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
10: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Alleen vandaag bij Bol, Tref Platinum 140 capsules voor 28,99.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
12: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
3: Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
4: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
5: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
6: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
5: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
8: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
9: Nee, pleurt op joh!
8: 650.000 dieren.
9: Dat is bizar.
8: Per dag.
9: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
8: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
9: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
8: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.

is het Foute Uur. Non-stop.

0: hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
8: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
9: e-boekhouden.nl.
10: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij deze.

0: boekhouden.nl.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders ga je mis.
5: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste, bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport, al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb, nooit gedacht, toch gedaan.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
10: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
10: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
11: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon één factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
13: Mm-hmm.
12: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
16: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
17: Nee, pleurt op joh!
16: 650.000 dieren.
17: Dat is bizar.
16: Per dag.
17: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
16: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
17: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
16: 4 oktober, eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
18: Goedemorgen. Tanken is weer duurder geworden, blijkt uit de nieuwste cijfers. De benzineprijs staat nu op een recordhoogte. Afgerond is de adviesprijs €2,73 per liter. De prijzen stijgen al langer, komt onder meer doordat het nog altijd onrustig is in het Midden-Oosten. Ziekenhuizen zetten steeds meer mensen op een zwarte lijst, meldt RTL. Honderden patiënten of bezoekers mogen één of meerdere ziekenhuizen niet meer in. Komt doordat ze zich hebben misdragen. Ze hebben bijvoorbeeld iemand uitgescholden of zelfs geslagen. Als er spoed is, dan mogen mensen die op de zwarte lijst staan nog wel het ziekenhuis in. Het is geen fijne dag voor schippers. Die mogen vanaf vandaag op de IJssel tussen Zutphen en Westervoort nog maar één kant op varen. Door de lage waterstand is de rivier op veel plekken te ondiep en te smal geworden voor tweerichtingverkeer. Sommige schepen uit Duitsland moeten daardoor wel 300 kilometer omvaren. De maatregel geldt totdat er weer genoeg regen valt en de waterstand stijgt. En in Utrecht tellen ze af. Daar begint vanavond het Nederlands Filmfestival. Er draait van alles. Speelfilms, documentaires en korte animatiefilms. Vanavond is de grote première van de openingsfilm. En filmkenner Carné van der Brink vertelt er meer over.
0: Het festival wordt geopend met de indrukwekkende film Downtown. Die gaat over een groep vrienden die in de jaren 80 allerlei mensen zijn kwijtgeraakt door AIDS. En hoe homoseksuelen in ons land toen werden behandeld.
18: Volgende week dan worden de Gouden Kalveren uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste filmprijzen. Dan nog het weer van Buienradar. Een lekkere dag vandaag, veel zon en 20 tot 25 graden.
4: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
19: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
20: Hoe kom je daar nu bij?
19: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
21: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
22: Ernstings Family.
21: Aanbevolen door vrolijke families.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: De maaltijden van Kippie, zoals kip in pangangsaus. Lekker!
4: Kippie!
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr Wereldgerechten. Per pak maar €1,79. Lidl, je verdient het.
7: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
14: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
13: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of Poffertjes Choc Chip 1,69.
15: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: Hallo, Odido hier.
1: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
2: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
3: Nee, pleurt op joh!
2: 650.000 dieren.
3: Dat is bizar.
2: Per dag.
3: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
2: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
3: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
2: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
4: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
5: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
6: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
5: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een

Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen...

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
3: Nee, pleurt op joh!
2: 650.000 dieren.
3: Dat is bizar.
2: Per dag.
3: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
2: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
3: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
2: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
4: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.

0: doneer.
1: Smin.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest.
1: Staat je goed hoor. Smin. Boost yourself.
4: Thuisbatterij.
5: Einde salderingsregeling.
6: Teruggeleverd kosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
14: Rustig, adem in. Ja,

0: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
1: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Alleen vandaag bij Bol. Tref Platinum 140 capsules voor 28,99.
3: Altijd willen. Altijd zoeken. Altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
4: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000. En nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
8: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
9: Q-Music Limburg, nieuws, 11 uur.
10: Goedemorgen. Het kan vanmiddag wel eens extra druk gaan worden op meerdere snelwegen in Zuid-Holland en Brabant. Komt doordat de Merwedebrug bij Gorkum helemaal dicht is gegaan. Al langer zijn er problemen met die brug. Dit weekend komt er nieuw asfalt. Er mogen ook al een tijdje geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug heen. En dat duurt nog wel even, zegt Rijkswaterstaat bij RTL.
11: Voor het vrachtverkeer hopen wij aan het eind van het jaar meer duidelijkheid te hebben over wat we met de brug kunnen doen en of het vrachtverkeer dan kan terugkeren.
10: Er komt een nieuwe brug, maar die is waarschijnlijk pas over 5 jaar klaar. Opnieuw een record aan de pomp. Niet eerder was benzine in ons land zo duur, blijkt uit het nieuwste cijfers. Adviesprijs voor een liter benzine is nu afgerond €2,73. De prijzen stijgen al langer. Dat komt doordat het nog altijd onrustig is in het Midden-Oosten. In België zijn in een week tijd meerdere ladingen cocaïne onderschept, meldt de douane daar. Drugs werden gevonden in de haven van Antwerpen. De grootste vondst was donderdag. Toen werd bijna 2400 kilo cocaïne gevonden. Die lag verstopt tussen een lading bananen. En als je je been breekt en je moet het gips in, dan is autorijden niet echt een goed idee. Toch dacht een man in het Westland daar anders over. De man had beide benen in het gips. Maar toch kroop hij achter het stuur. Tijdens een controle liep hij tegen de lamp. Hij heeft een boete gekregen. En dan het weer van Buienradar. Lekkere dag, veel zon, 20 tot 25 graden.
12: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in één van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
9: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
13: Non-stop hits.
14: Y empezó el verano. ¡Fuego!

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
6: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice wordt je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
7: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel
8: kippie.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus, Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar €0,99. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar €4,39. Lidl, je verdient het.
11: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.

0: to the Dutch Top 40 on Q Music.
1: En dat weekend kan nog beter beginnen met twee tickets voor een concert naar keuze. Als jij voorspelt welke hit er deze week op nummer 1 staat. Via qmusic.nl/top40. En het antwoord hoor je elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur.
2: Q-Music, de Top 40.
1: Autotaalglas is partner van de Top 40.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, Autotaalglas.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: De beursvolweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
2: Nu Perfect Cover afdekvlies, 3 plus 1 gratis, bij Bouwmaat.
4: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
5: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
6: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
7: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
9: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
10: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
11: Nee, pleurt op joh!
10: 650.000 dieren.
11: Dat is bizar.
10: Per dag.
11: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
10: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
11: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
10: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
9: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
12: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Energie,

weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.

0: snel even bollen.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Alleen vandaag bij Bol Drift Platinum 140 capsules voor 28,99.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Q-Music Limburg, nieuws. 12 uur.
6: Goedemiddag. Het kan vanmiddag wel eens wat extra druk worden op meerdere snelwegen in Zuid-Holland en Brabant. Komt doordat de Merwedebrug bij Gorinchem helemaal dicht is gegaan. Al langer zijn er problemen met die brug. Dit weekend komt er nieuw asfalt. Er mogen ook al een tijdje geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug heen. En dat duurt nog wel even, zegt Rijkswaterstaat bij RTL.
7: Voor het vrachtverkeer hopen wij aan het eind van het jaar meer duidelijkheid te hebben over wat we met de brug kunnen doen en of het vrachtverkeer dan kan terugkeren.
6: Er komt een nieuwe brug, maar die is waarschijnlijk pas over 5 jaar klaar. Goed nieuws voor boeren in het oosten van Brabant. Ze mogen weer water uit de sloot halen. Dat was een tijd verboden door de droogte deze zomer. Maar volgens het waterschap is er inmiddels weer genoeg oppervlaktewater. Op andere plekken in ons land, zoals in Zeeland, mogen boeren nog steeds geen water uit de sloot halen. Dan naar Amerika. In New York is een groep mensen opgepakt die protesteerden tegen de Israëlische premier Netanyahu. Ruim 30 mensen zijn gearresteerd. Ze demonstreerden tegen de Israëlische aanvallen. Netanyahu is ook in Amerika nu. Hij sprak op de VN-top daar. En toeristen hebben het afgelopen jaar flink wat geld uitgegeven in ons land. Het gaat in totaal om bijna 118 miljard euro, wat bijna 6 miljard meer is dan een jaar eerder, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Vooral buitenlandse toeristen gaven meer geld uit in ons land. Dan nog het weekend weer van Buienradar. Een lekkere dag vandaag. Veel zon, 20 tot 25 graden.
8: Kom op 3 en 4 oktober naar Goergen Keukens in Stijn. Dan organiseren we namelijk met trots het Goergen Lifestyle Event in samenwerking met Simatic. Laat u inspireren door verrassende kookdemo's. Geniet van live cooking en ontvang keukenadvies van de interieurarchitecten van Simatic. Meer informatie op goergenkeukens.nl. De keukenzaak van het zuiden.
9: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
10: Hoe kom je daar nu bij?
9: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
11: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
12: Ernstings Family!
11: Aanbevolen door vrolijke families.
8: Keukenadvies? Kom op 3 en 4 oktober naar Goergen Keukens in Stijn.
13: Music.
8: Je luistert naar Q-Music Limburg.
13: Non

0: Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
0: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
2: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
4: Nee, pleurt op joh!
3: 650.000 dieren.
4: Dat is bizar.
3: Per dag.
4: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
3: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
4: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
3: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
2: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
1: Nu bij Dirk, Blue Band Goede Start of Halverine, 1,39. Mooie prijs.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
5: Geeft ruimte. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
8: Oh. Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de

0: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
3: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
4: Honda, the power of dreams.
5: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
6: Non-stop.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
6: e-boekhouden.nl. Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
7: e-boekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister.

0: Meester, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. UForce, zorgeloos HR.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: UForce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
5: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
7: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen... uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon één factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Q-Music Limburg.
16: Goedemiddag. Het kan vanmiddag wel eens wat extra druk worden op meerdere snelwegen in Zuid-Holland en Brabant. Komt doordat de Merwedebrug bij Gorinchem helemaal dicht is gegaan. Al langer zijn er problemen met die brug. Dit weekend komt er nieuw asfalt. Er mogen ook al een tijdje geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug heen. En dat duurt nog wel even, zegt Rijkswaterstaat bij RTL.
17: Voor het vrachtverkeer hopen wij aan het eind van het jaar meer duidelijkheid te hebben over wat we met de brug kunnen doen en of het vrachtverkeer dan kan terugkeren.
16: Er komt een nieuwe brug, maar die is waarschijnlijk pas over 5 jaar klaar. Goed nieuws voor boeren in het oosten van Brabant. Ze mogen weer water uit de sloot halen. Dat was een tijd verboden door de droogte deze zomer. Maar volgens het waterschap is er inmiddels weer genoeg oppervlakte water. Op andere plekken in ons land, zoals in Zeeland, mogen boeren nog steeds geen water uit de sloot halen. Dan naar Amerika. In New York is een groep mensen opgepakt die protesteerden tegen de Israëlische premier Netanyahu. Ruim 30 mensen zijn gearresteerd. Ze demonstreerden tegen de Israëlische aanvallen. Netanyahu is ook in Amerika nu. Hij sprak op de VN-top daar. En toeristen hebben het afgelopen jaar flink wat geld uitgegeven in ons land. Het gaat in totaal om bijna 118 miljard euro, wat bijna 6 miljard meer is dan een jaar eerder, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Vooral buitenlandse toeristen gaven meer geld uit in ons land. Dan nog het weekend weer van Buienradar. Een lekkere dag vandaag. Veel zon, 20 tot 25 graden.
15: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Timmers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in één van onze 9 winkels of kijk op eptimmers.nl. EP Timmers. Daar word ik vrolijk van.
18: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Paulen in Wusselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Paulen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
19: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
20: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

What?

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
8: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
9: Kippie.
10: Thuisbatterij?
11: Einde salderingsregeling?
12: Teruglevende kosten?
13: Zonnepanelen uitzetten? Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
16: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Nu bij Dirk, Vitakraft kattensnacks, €1,99. Pech voor de hond.
17: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
18: Smin.
19: Valt je iets op aan mij?
18: Nieuwe jas?
19: Nee.
18: Nieuwe schoenen?
19: Nee.
18: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
20: Jij bent naar de kapper geweest.
18: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
17: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
21: Ja, het is weer giga-gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga-veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1+1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2+3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2+3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
23: Ja.
22: En nu?
23: Domeinnamen kopen.
22: Voor je bedrijf?
23: Ja.
22: Welk bedrijf?
23: Ja, dat weet ik nog niet.
22: Welke domeinen dan?
23: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
22: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
23: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
24: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
21: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
25: gigaveel...
21: gratis producten tijdens de giga-gratisweken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
9: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
10: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
19: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En schaalkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
19: Fans van Voordeel,
12: Aldi.
25: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
26: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
27: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: to the Dutch Top 40 on Q-Music.
1: En dat weekend kan nog beter beginnen met twee tickets voor een concert naar keuze. Als jij voorspelt welke hit er deze week op nummer 1 staat. Via qmusic.nl/top40. En het antwoord hoor je
0: elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur.
2: Q-Music, de Top 40.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Autotaalglas is partner van de Top 40.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund.

Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Precies, dus snel even bollen.
1: De Pusvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.

0: inclusief skipas?
1: Nooit gedacht.
0: Toch gedaan, met Sunweb.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EFORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl.

0: de app en start met vinden.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dan moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Karo Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Karo Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
8: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
9: Nee, pleurt op joh!
8: 650.000 dieren.
9: Dat is bizar.
8: Per dag.
9: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
8: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
9: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
8: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
10: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus

0: snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Q-Music Limburg.
2: Goedemiddag. De man die twee Syrische tieners zou hebben doodgeschoten op Nieuwjaarsdag denkt dat hij niet de cel in hoeft. Volgens een advocaat beweert hij dat hij ontoerekeningsvatbaar is. De man is vorige maand onderzocht in het Pieter Baan Centrum, maar het rapport daarover is nog niet klaar. Ronald Koeman bedankt op Instagram voor alle steun na het overlijden van zijn vrouw Bartina. Ze overleed vorige week aan de gevolgen van borstkanker. Op Insta zegt de oud-bondscoach dat alle berichten, bloemen en kaarten de familie diep raakt en dat het kracht en steun geeft in deze moeilijke periode. Bartina Koeman was 65. Het Rode Kruis heeft in ons land bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor Nepal. Vorige maand was het daar die enorme overstroming. Het geld gaat naar voedsel, drinkwater en hulppakketten. Dat is hard nodig, omdat het regenseizoen eraan komt. En Formule 1, Max Verstappen, lijkt in vorm voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Er was vanochtend opnieuw een training op het stratencircuit in de hoofdstad Baku. Max reed de snelste tijd, ondanks dat hij niet altijd tevreden was over zijn auto in de bocht.
3: Ja, hij is voor geblokkeerd. Dat komt omdat je daar gewoon niet recht kan aanremmen.
4: If for once this car wouldn't jump like a kangaroo. My god.
2: Hoor je bij Viaplay. Op dit moment begint de kwalificatie. Morgen om 1 uur 's middags is de grote race. En dan nog het weekendweer van Buienradar. Een lekkere dag vandaag, veel zon, 20 tot 25 graden. Morgen in het noorden kans op wat regen, maar zondag weer volop de zon.
1: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
5: Kom op 3 en 4 oktober naar Goergen Keukens in Stijn. Dan organiseren we namelijk met trots het Goergen Lifestyle Event in samenwerking met Simatic. Laat u inspireren door verrassende kookdemo's. Geniet van live cooking en ontvang keukenadvies van de interieurarchitecten van Simatic. Meer informatie op goergenkeukens.nl. De keukenzaak van het zuiden.
6: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in een van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
5: Keukenadvies? Kom op 3 en 4 oktober naar Goergen Keukens in Stijn.
1: Music.
5: Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
7: Kippie.
8: Hans, waar liggen de regenjassen?
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
10: Geeft ruimte.
11: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
7: Nee, pleurt op joh!
6: 650.000 dieren.
7: Dat is bizar.
6: Per dag.
7: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
6: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
7: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
6: 4 oktober, eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
8: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
9: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
10: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
11: Je luistert naar Q Music Limburg.
12: Non-stop.

0: heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
6: Oh, 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
7: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
8: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
9: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
10: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
10: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
12: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 80 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
16: Wow!
15: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
19: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement. Wee!

0: vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus

0: Even tracteren, even sparren.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
1: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
2: Alleen vandaag bij Bol. Treft Platinum 140 capsules voor €28,99.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
5: Nee, pleurt op joh!
4: 650.000 dieren.
5: Dat is bizar.
4: Per dag.
5: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
4: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
5: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
4: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
6: Goedemiddag. De avondspits is al vroeg op gang gekomen. Vooral in het midden van het land is het aansluiten geblazen. En dat komt omdat de Merwedebrug bij Gorinchem dicht is. Al langer zijn er problemen met die brug. Dit weekend komt er nieuw asfalt. Er mogen ook al een tijdje geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug heen. En dat duurt nogal even, zegt Rijkswaterstaat.
7: We zijn bezig met vervolgonderzoeken en we zijn wat scenario's aan het ontwikkelen. En aan het eind van het jaar hopen wij meer te weten over wat we met de brug kunnen gaan doen. En of dat zou kunnen betekenen dat het vrachtverkeer weer terug kan komen.
6: Als bij de NOS. Ziekenhuizen zetten steeds meer mensen op een zwarte lijst, meldt RTL Nieuws. Honderden patiënten of bezoekers mogen 1 of meerdere ziekenhuizen niet meer in. Komt doordat ze zich hebben misdragen. Ze hebben bijvoorbeeld iemand uitgescholden of zelfs geslagen. En dat gebeurt steeds vaker, zegt deze verpleegkundige.
8: Ik denk dat het wel wekelijks gebeurt, ja.
9: Dat mensen verbaal agressief zijn tegen je.
8: Ja, en als het een moment bieden ze daarna wellicht misschien wel zijn excuses aan, maar toch blijf je dat bij en onthoud je dat.
6: Als er spoed is, mogen mensen die op de zwarte lijst staan nog wel het ziekenhuis in. Dan een grote terugroepactie van Volkswagen en Audi. Bijna 3 miljoen auto's moeten terug naar de garage. De sturen kunnen roesten en niet meer werken zoals het hoort. Het gaat onder meer om Audi's Q3 en de Volkswagen Golf. De auto's zijn tussen 2013 en 2024 gemaakt. Hoeveel auto's in ons land worden teruggeroepen is niet bekend. En in Utrecht tellen ze af. Daar begint vanavond het Nederlands Filmfestival. Het draait van alles. Speelfilms, documentaires of korte animatiefilms. Vanavond is de grote première van de openingsfilm. Filmkenner Carné van der Brink vertelt er meer over.
10: Het festival wordt geopend met de indrukwekkende film Downtown. Het gaat over een groep vrienden die in de jaren 80 allerlei mensen zijn kwijtgeraakt door AIDS. En hoe homoseksuelen in ons land toen werden behandeld.
6: Volgende week worden de Gouden Kalveren uitgereikt. De belangrijkste filmprijzen zijn dat. En dan nog het weekend weer van Buienradar. Een lekkere dag vandaag. Veel zon, 20 tot 25 graden. Morgen in het noorden kans op wat regen. Maar zondag weer volop de zon.
11: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
12: Kom op 3 en 4 oktober naar Goergen Keukens in Stijn. Dan organiseren we namelijk met trots het Goergen Lifestyle Event in samenwerking met Simatic. Laat u inspireren door verrassende kookdemo's. Geniet van live cooking en ontvang keukenadvies van de interieurarchitecten van Simatic. Meer informatie op goergenkeukens.nl. De keukenzaak van het zuiden.
13: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
14: Hoe kom je daar nu bij?
13: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
15: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
16: Ernstings Family!
15: Aanbevolen door vrolijke families.
12: Keukenadvies? Kom op 3 en 4 oktober naar Goergen Keukens in Stijn.

0: gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
4: De kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
5: Kippie.
6: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Smin.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smin. Boost yourself.
11: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
12: Thuisbatterij.
13: Einde salderingsregeling. Terugleverkosten.
14: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
15: Hé, hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
16: En dit weekend ook extra goedkoop. Knor wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
20: Nee, pleurt op joh!
19: 650.000 dieren.
20: Dat is bizar.
19: Per dag.
20: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
19: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
20: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
19: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
21: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1+1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
22: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
0: Alleen vandaag bij Bol. Tref Platinum 140 capsules voor 28,99.
2: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je. Al 40 jaar.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
4: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
7: Hans, waar liggen de regenjassen?
8: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
11: Ja.
10: En nu?
11: Domeinnamen kopen.
10: Voor je bedrijf?
11: Ja.
10: Welk bedrijf?
11: Ja, dat weet ik nog niet.
10: Welke domeinen dan?
11: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomkoken.nl.
10: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
11: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
12: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2.

0: 70. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
2: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
9: Q-Music Limburg, nieuws, 4 uur.
10: Goedemiddag. Het kabinet laat onderzoek doen naar misstanden rond zaaddonatie. Aanleiding is onder meer de zaak rond massadonor Simon. Hij kon jarenlang zijn gang gaan met doneren, terwijl instanties al van hem afwisten. En zo zouden er meerdere misstanden zijn. Daarnaast wordt er gekeken naar wat het ministerie en de inspectie fout hebben gedaan. Het onderzoek moet voor 2030 af zijn. De politie is klaar met de zoekacties in Overasselt. Begin deze maand was daar een flinke schietpartij. Een groep mannen schoot op het huis van drugscrimineel Jan G. Een beveiliger kwam daarbij om het leven en 2 agenten raakten gewond. Sindsdien zocht de politie naar bewijsmateriaal. Afgelopen tijd zijn er tientallen wapens en andere verdachte spullen gevonden. Ronald Koeman bedankt op Instagram voor alle steun na het overlijden van zijn vrouw Bartina. Zij overleed vorige week aan de gevolgen van borstkanker. Op Insta zegt de oud-bondscoach dat alle berichten, bloemen en kaarten de familie diep raakt en dat het kracht en steun geeft in deze moeilijke periode. Bartina Koeman was 65. En dan Formule 1. Een tegenvaller voor Max Verstappen in Azerbeidzjan. Hij begint morgen tijdens de Grand Prix in Baku op plek 8. Het leek lekker te gaan. Vanochtend pakte hij zelfs de snelste tijd in de training. Maar het was Mercedes-rijder George Russell die pole position pakte. Hij is 8/10 sneller dan iedereen. Morgenmiddag om 1 uur is de grote race. En dan nog het weekendweer van Buienradar. Echt na zomerweer vandaag, max 24 graden. Morgen in het noorden kans op regen, maar zondag weer volop zon.
11: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
12: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Timmers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag.
13: Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in een van onze 9 winkels of kijk op eptimmers.nl. EP Timmers. Daar word ik vrolijk van.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Knor wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas. OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
9: e-boekhouden.nl. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
14: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
15: Kippie.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
17: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
20: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
21: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
23: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
24: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: kleine textielbak.
1: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
0: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op

0: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Wora keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hallo ondernemer. Hoe je het best onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
3: gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
2: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat... Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Karo Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
15: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
14: Oh, en nu niet?
15: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
14: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
16: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen.

0: Aardejuwelier. Gewoon schitterend.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
3: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met Vind.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Erop uit met een camper. In de natuur.
7: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
8: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
11: Q-Music Limburg Nieuws.
12: Goedemiddag. Een dode bij een schietpartij midden op de dag in Amsterdam. Volgens meerdere media werd er geschoten op een terras na een ruzie en een gevangenismedewerker zou daarbij dodelijk zijn geraakt. De politie doet daar nu volop onderzoek. Vlak na de schietpartij zou er een man zijn aangehouden. Hackers hebben het gemunt op boodschappenbezorger Flink. Volgens de NOS is er ingebroken bij de online supermarkt en nu eist de groep geld in crypto van zowel medewerkers als klanten. Betalen ze niet, dan worden gegevens gepubliceerd. En volgens experts is het nieuw dat nu ook klanten worden benaderd door hackers. Er zijn twee mannen opgepakt die zouden hebben ingebroken in een brandweerkazerne. Dat gebeurde eind juli in het Zuid-Hollandse Moordrecht. Daarbij werd toen gereedschap gestolen. Dit jaar werd al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Of de twee opgepakte mannen bij meer inbraken betrokken zijn, wordt nog onderzocht. En het is niet een van de leukste dingen om over na te denken of je later begraven of gecremeerd wilt worden. Nu komt er een derde optie bij. Je kan je laten resommeren. Het kabinet geeft daar nu groen licht voor. Dat betekent dat je lichaam dan wordt opgelost in een chemische stof. En ook wordt er meer mogelijk met begraven en cremeren. Nieuw in de wet is ook dat je met z'n tweeën in een kist begraven of gecremeerd kan worden. Dan nog het weekendweer van Buienradar. Echt na zomerweer, max 24 graden. En morgen in het noorden kans op regen, maar zondag weer volop zon.
13: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
14: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
15: Kom op 3 en 4 oktober naar Goergen Keukens in Stijn. Dan organiseren we namelijk met trots het Goergen Lifestyle Event in samenwerking met Simatic. Laat u inspireren door verrassende kookdemo's. Geniet van live cooking en ontvang keukenadvies van de interieurarchitecten van Simatic. Meer informatie op goergenkeukens.nl. De keukenzaak van het zuiden.
16: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
17: Hoe kom je daar nu bij?
16: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
18: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
19: Ernstings Family!
18: Aanbevolen door vrolijke families.
15: Keukenadvies? Kom op 3 en 4 oktober naar Goergen Keukens in Stijn.

0: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap,

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
4: De kippieplank. Gevarieerde hapjes. In een handomdraai op tafel.
5: Kippie.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Nu bij Dirk, Vivera. Diverse varianten, 1,69. Plantaardig voordeel.
9: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
14: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Anders schrijf je mis.
17: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
18: Nee, pleurt op joh!
17: 650.000 dieren.
18: Dat is bizar.
17: Per dag.
18: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
17: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
18: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
17: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
19: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
20: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
19: Oh, en nu niet?
20: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
19: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
21: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen,
5: Wow!
21: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
16: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
22: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.

0: Als personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.

0: eerste, wat dacht je van? Milner in plakken, 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unoxsoep in zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app, The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
7: Nu 12 maanden Ziggo.

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
2: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
1: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
7: Nee, pleurt op joh.
6: 650.000 dieren.
7: Dat is bizar.
6: Per dag.
7: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
6: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
7: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
6: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: Q-Music Limburg.
9: Goedenavond. Nog altijd volop onderzoek in Amsterdam. Er is vanmiddag vlakbij een terras een persoon doodgeschoten. Deze toerist hoorde ineens knallen, zegt hij tegen AT5.
10: Scary. I mean, it was my wife and I were, you know, trying to get out from under all these chairs and stuff like that so quickly. But yeah, it happens so quickly. You just, you know, just never know when these things pop up and you just gotta act quickly. So that we did and made our way to a safe place.
9: Een medewerker van de gevangenis Zaanstad is omgekomen. Het is vooralsnog onduidelijk of hij een gericht doelwit was. De politie heeft de man opgepakt. De spoorblokkade van Extinction Rebellion bij Utrecht Centraal afgelopen mei raakte bijna 50.000 passagiers. Volgens het kabinet lopen de kosten op tot zeker een ton. Het gaat erbij om schade voor ProRail, kosten voor extra beveiliging en om inkomsten die de NS misliep. De klimaatactivisten wisten het spoor een half uur te bezetten. Uiteindelijk werden 27 mensen opgepakt. Amerikaanse journalisten doen weer normaal verslag rondom president Trump. Deze week werden meerdere media, zoals CNN, geboycot door het Witte Huis. Trump vindt namelijk dat ze nepnieuws verspreiden. Dat zorgde voor grote ophef in de VS. Uiteindelijk zette een rechter een streep door Trumps besluit. En sport, een waarschuwing van Ajax aan de eigen fans. Het gaat om de Conference League-wedstrijd tegen Hajduk Split in Kroatië volgende maand. Die staan volgens AT5 bekend als erg fanatiek. En Ajax zegt nu, denk goed na of je deze reis wel wilt maken. Het wordt in ieder geval aangeraden om Ajax-sjaaltjes en shirtjes thuis te laten. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond is het droog en koelt het flink af. Morgen een mix van wolken en zon bij 20 graden. En zondag meer zon en in het zuiden 25 graden.
11: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loots. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loots Paulen in Wurselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots Paulen in Wurselen. Alles voor een mooi thuis.
12: Welcome to the one and only, the original.
13: Dit is
14: het Foute Uur.
13: Non-stop.
12: Q Music is proud.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
7: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
6: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
13: Download de app en start met vinden.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
11: Fans van Voordeel,
10: Aldi.
14: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
15: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
16: Nee, pleurt op joh!
15: 650.000 dieren.
16: Dat is bizar.
15: Per dag.
16: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
15: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
16: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
15: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
17: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
18: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
19: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
20: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
17: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of Poffertjes Choc Chip 1,69.
21: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
22: Last van urineverlies? Je bent niet de enige.
0: Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evoice AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
22: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd al.

0: euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

music. Dit is het Foute Uur. Non-stop. Penso con sueño para

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
4: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
5: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten,
6: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
4: Bestel de nieuwe EasyToys adventskalender. EasyToys.nl.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op Odido.

0: Amro.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Horeca-ondernemers die slim inkopen bij Macro... houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
4: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project. Behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
11: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
10: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
12: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. Uforce, zorgeloos HR.
14: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Uforce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
15: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
16: Goedenavond. De dodelijke schietpartij in Amsterdam vanmiddag ontstond inderdaad door een ruzie. Volgens AT5 liep de verdachte na een woordenwisseling eerst weg, maar later kwam hij terug en schoot op een vol terras een gevangenismedewerker dood. Vlak na de schietpartij werd de man opgepakt. Zojuist is bekend geworden dat er ook een wapen is gevonden. Het kabinet heeft aan de begroting gesleuteld om genoeg steun van de oppositie te krijgen. Dat zegt premier Jetten.
17: Wij zijn vanochtend op het punt gekomen dat we zeggen, we hebben weer een goed voorstel, denken wij, op basis van het debat dat we bij de algemene politieke beschouwingen hebben gevoerd met de oppositie. We kunnen dus ook de komende dagen gesprekken met die partij gaan voeren.
16: Zo zijn er nieuwe plannen voor de koopkracht en de sociale zekerheid. En het kabinet gaat ook weer met de BBB praten. Dat wilde premier Jetten eerst niet, omdat die partij een motie van wantrouwen had gesteund. Maar nu gebeurt dat toch. Er zijn 2 mannen opgepakt die gereedschap zouden hebben gestolen in een brandweerkazerne. Dat gebeurde eind juli in het Zuid-Hollandse Moordrecht. En dit jaar werd al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. En Formule 1, Max Verstappen is helemaal klaar met zijn Red Bull-auto. Bij de kwalificatie van de Grand Prix van Azerbeidzjan eindigde hij als 8e. En dat terwijl hij eerder in de trainingen nog mee leek te doen voor de eerste startrij.

0: Maar tijdens de kwalificatie was er ineens iets kapot als een auto, zegt Max tegen Viaplay.
1: Wil je aanzetten voor de middelste ronde, zeg maar. En opeens was de batterij niet vol. Hij laadt niet, hij loopt niet. En toen zeggen ze dat ik moet pushen met een halve batterij. Ik zeg, ja, flikker op. Dat is echt allemaal, ja, ik was er even helemaal klaar mee.
0: Ja, of hij er toch wat van weet te maken in de race, dat zien we morgenmiddag om 1 uur. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond is het droog en het koelt flink af. Morgen een mix van wolken en zon bij 20 graden. En zondag meer zon en in het zuiden 25 graden.
2: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
3: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De koop

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
2: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
4: gigaveel.
2: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
5: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster Beter Leven, 400 gram voor maar 3,69.
7: Fans van Voordeel,
6: Aldi.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon 1 factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card. Het is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
13: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
14: Nee, pleut op joh!
13: 650.000 dieren.
14: Dat is bizar.
13: Per dag.
14: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
13: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
14: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
13: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
16: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
18: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
19: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
21: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Kom naar Kippie. Met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
5: Kippie.
6: Hans, waar liggen de regenjassen?
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op onze.nl.
11: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. Pakken.
1: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
2: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke

0: ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewish corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos. Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Q-Music Limburg, nieuws, 8 uur.
7: Goedenavond. De man die vanmiddag werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam was leidinggevende in de gevangenis Zaanstad. Dat melden meerdere media. Hij werd op een vol terras doodgeschoten na een ruzie. En mogelijk ging dat om een loslopende hond die hard liep te blaffen. Intussen zoekt de politie naar getuigen. Hoor je bij AT5.
8: Juist de mensen die ook iets hebben gezien en weg zijn gegaan, die niet bij ons zijn terechtgekomen, want wij hebben de getuigen met de bus naar het bureau gebracht. Meld je alsjeblieft bij ons. Heb je beelden? Wij willen ze hebben.
7: Er is een verdachte opgepakt. De spoorblokkade van Extinction Rebellion bij Utrecht Centraal afgelopen mei raakte bijna 50.000 passagiers. Volgens het kabinet liepen de kosten op tot zeker een ton. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld schade voor ProRail en om inkomsten die de NS misliep. 300.000 mensen stonden vanmiddag in Parijs langs de kant voor paus Leo. Die is daar op bezoek. Zo reed hij in zijn pausmobiel naar de Notre-Dame. Het is de eerste dag van het bezoek van de paus aan Frankrijk. In 2008 was hij daar voor het laatst. En in Utrecht begint vanavond het Nederlands Filmfestival. Er draait van alles. Speelfilms, documentaires, korte animatiefilms. Vanavond is de grote première van de openingsfilm. En filmkenner Carné van der Brink vertelt daar meer over.
9: Het festival wordt geopend met de indrukwekkende film Downtown. Die gaat over een groep vrienden die in de jaren 80 allerlei mensen zijn kwijtgeraakt door AIDS. En hoe homoseksuelen in ons land toen werden behandeld.
7: Volgende week dan worden de Gouden Kalveren uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste filmprijzen. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond is het droog en koelt het flink af. Morgen een mix van wolken en zon bij 20 graden. En zondag meer zon en in het zuiden 25 graden.
6: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
4: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
3: Oh. Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
9: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
8: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
11: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
12: Nee, pleurt op joh!
11: 650.000 dieren.
12: Dat is bizar.
11: Per dag.
12: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
11: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
12: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
11: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
13: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
14: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten.
15: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
16: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
17: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
18: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
17: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
19: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey, doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
20: Vergeet je niet in te smeren.
19: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
21: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app, The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
22: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer

0: in de textielbak.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

0: welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je...

0: proefritten of betalingen. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
3: Q-Music Limburg, nieuws. 9 uur.
4: Goedenavond. De explosieve opruimingsdienst heeft in Eindhoven iets verdachts gevonden in een park. Bij een prullenbak lag iets in een plastic zak. En volgens Omroep Brabant zou het gaan om cobra's en een fles benzine. De politie onderzoekt of er een link is met een villa in de buurt waar vorige maand een explosie was. De man die vanmiddag werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam was leidinggevende in de gevangenis Zaanstad. Dat melden meerdere media. Deze buitenlandse toeristen hoorden ineens schoten, zeggen ze tegen AT5.
5: We've been sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
6: It sounded like gunshots and we were sitting relaxing and everyone in the outside part of the restaurant just kind of, he told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
4: De man werd op een vol terras doodgeschoten na een ruzie. Mogelijk ging dat om een loslopende hond die hard liep te blaffen. Er is een verdachte opgepakt. Het staatsbezoek van de Chinese president Xi aan de VS is voorbij. Volgens de Amerikaanse president Trump was het bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes. En hij zegt ook dat ze elkaar snel weer zullen zien. En dierennieuws uit Gaia Zoo in Kerkrade. Daar is een reuzenmiereneter geboren. Het gebeurde vorig weekend al, maar is nu pas bekendgemaakt. De reuzenmiereneter kan meer dan 2 meter lang worden. En door zijn langwerpige snuit en een lange kleverige tong eet hij 30.000 mieren en termieten per dag. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond is het droog en koelt het af naar 6 graden. En morgen een mix van wolken en zon bij 20 graden.
3: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: korting op laminaat signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt me al.

0: euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: app en start met Fin.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Q Music Limburg.
1: Non-stop hits. Q.

0: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
1: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus, Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
8: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
3: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
4: Nee, pleut op joh!
3: 650.000 dieren.
4: Dat is bizar.
3: Per dag.
4: Waarom?

0: snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: UForce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Q-Music Limburg, nieuws. 10 uur.
3: Goedenavond. Er komt toch geen wet om gevaarlijke jongeren in gesloten inrichtingen 's nachts in hun eigen kamer op te sluiten. Minister Sterk schrapt de plannen na gesprekken met zorgmedewerkers en jeugdhulpaanbieders. De minister vindt het opsluiten te zwaar en niet noodzakelijk genoeg. In een park in Eindhoven is een explosief gevonden. In een plastic tas zat een fles benzine en zwaar vuurwerk, en daarom werd de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Buurtbewoners zeggen bij Omroep Brabant dat het dichtbij een villa is gevonden waar vorige maand een aanslag werd gepleegd. Opnieuw een afhaker bij Oranje. Na spits Brobbey is ook verdediger Geertruida geblesseerd. Bondscoach Xavi roept geen vervanger voor hem op. Voor Brobbey gebeurde dat wel. Joshua Zirkzee zit nu bij de selectie voor de Nations League wedstrijd tegen Servië zondag. En het wordt afzien dit weekend in Biddinghuizen in Flevoland. Daar wordt een nieuwe editie van Mudmasters gehouden. Duizenden mensen gaan dan door de modder om obstakels te beklimmen. Maar het droge weer van de afgelopen dagen zorgt voor een uitdaging. Genoeg modder. Geen zorgen, zegt de organisatie bij Omroep Flevoland.
4: We garanderen, er is genoeg modder voor iedereen. We zijn altijd goed voorbereid, ook als het nu heel mooi zonnig weer is. En we hebben inderdaad watertoevoer, door middel van pompen. We hebben ook waterwagens rondrijden.
3: Het evenement duurt tot met zondag. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond is het droog en koelt het af naar 6 graden. Morgen een mix van wolken en zon bij 20 graden.
2: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
1: Non-stop hits. Q-music.

0: energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien
5: uit.
4: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
9: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
14: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
17: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
18: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
4: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.

0: die avond. De man die vanmiddag werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam was leidinggevende in de gevangenis Zaanstad. Dat melden meerdere media. Hij werd op een vol terras doodgeschoten na een ruzie. Mogelijk ging dat om een loslopende hond die hard liep te blaffen. Intussen zoekt de politie naar getuigen, hoor je bij AT5.
1: Juist de mensen die ook iets hebben gezien en weg zijn gegaan, die niet bij ons zijn terechtgekomen, want wij hebben de getuigen met de bus naar het bureau gebracht, meld je alsjeblieft bij ons. Heb je beelden? Wij willen ze hebben.
0: Volgens het parool zat de aangehouden verdachte eerder vast in de Zaanse gevangenis. Of dat heeft meegespeeld bij de dodelijke schietpartij is niet bekend. Het kabinet gaat de komende dagen praten met de oppositie om steun te krijgen voor de begroting. En Pro en Volt hebben afgesproken dat samen te gaan doen. Daar zit een voordeel in voor het minderheidskabinet, want als beide partijen groen licht geven, is er een meerderheid in beide kamers. Volgens premier Jette zijn er aanpassingen gedaan in de begrotingsplannen. Meer dan 40 miljoen mensen aan de oostkust van Amerika krijgen komend weekend te maken met zware stormen. Er wordt gewaarschuwd voor overstromingen, stevige wind en hoge golven. Vanwege het weer zijn twee concerten van Ed Sheeran in de buurt van Boston afgelast. En jongeren hebben opvallend veel moeite met kleine betaalverzoeken. 2 op de 5 vindt een tikkie van onder de 5 euro ongemakkelijk. Dat blijkt uit onderzoek waar Metro over schrijft. En ook praten over geld of prijzen vinden jongeren tussen de 18 en 34 ingewikkeld. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond is het droog, het koelt af naar 6 graden. Morgen een mix van wolken en zon bij 20 graden. Q Music.
2: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.

0: aanbod, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
4: De Meer Mini weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kom naar de Meer Mini weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini mini cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Alleen vandaag bij Bol, Tref Platinum 140 capsules voor 28,99.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: topbakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
1: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.

0: en er premières van films, documentaires en series. Als eerst was er eentje te zien vanavond over de Amsterdamse gay scene in de jaren 80. Volgende week vrijdag worden de Gouden Kalveren uitgereikt. Dat zijn de grootste filmprijzen van ons land. En een prima start voor Mark van Bommel als bondscoach van België. De Belgen wonnen in Rome met 2-0 van Italië. De openingsgoal kwam van Mika Gods, die nog een tijd bij Ajax voetbalde. Ook Zinedine Zidane had zijn trainersdebuut bij Frankrijk. De Fransen wonnen met 1-0 van Turkije. En die goal werd gemaakt door Mbappé, die daarna geblesseerd uitviel. We krijgen een koele nacht, zo'n 6 tot 10 graden en soms ook wat lichte regen. Na zonsopkomst is het bewolkt en dan in het noorden nog steeds kans op een beetje regen. In de middag meer zon en dan zo'n 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

Goedenacht. De regering gaat komende dagen praten met de oppositie om genoeg steun te vinden voor de begroting van volgend jaar. En opvallend, op links gaan Pro en Volt die gesprekken samen aan. Als beide partijen namelijk akkoord zijn, is er meteen een meerderheid voor de plannen. Iran is bereid om binnen een week de Straat van Hormuz weer te openen. Maar dan willen ze wel dat de Amerikanen hun blokkade van Iraanse havens opheffen, de oliesancties schrappen en zich gaan houden aan een staakt het vuren in Libanon. En volgens Iran ligt de bal nu echt bij Amerika. In het Overijsselse plaatsje Heten is een jongen door een lichtkoepel in het dak van een school gezakt. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de school was een dorpsfeest aan de gang. Wat de jongen op het dak deed is niet duidelijk. De politie doet onderzoek, meldt RTV Oost. Een feestje en een domper voor het Franse elftal. Ze wonnen met 1-0 van Turkije, maar nadat hij de goal maakte ging Kylian Mbappé eraf met een flinke blessure. En

0: Nacht. Iran is bereid om binnen een week de straat van Hormuz weer te openen. Maar dan is Amerika wel aan zet, zeggen ze. Iran wil dat de Amerikanen onder meer hun blokkade van Iraanse havens opheffen, de oliesancties schrappen en zich gaan houden aan het staakt het vuren in Libanon. In een paar Oekraïense plaatsjes heerst er hongersnood. Ze liggen midden in de frontlinie en de Russen hebben er allemaal landmijnen omheen gelegd. De 6000 mensen zijn bezig aan hun laatste voorraden, zegt een Oekraïense minister. Die wil dat de VN ingrijpt. Sommige families zouden inmiddels onkruid koken en zelfs honden eten. Het stinkt in de buurt van Hengelo en mensen bellen er ongerust over naar de brandweer. De stank komt van een bedrijf met een eigen waterzuiveringsinstallatie. Daarin vindt een biologisch proces plaats waarbij er een typische geur vrijkomt. Die is niet schadelijk, maar mensen in Hengelo kunnen er de komende dagen ook nog last van hebben. En de Braziliaanse president Lula heeft vlak voor de verkiezingen nog een belangrijk besluit genomen. Online gokken is in Brazilië per direct verboden. Er zijn veel zorgen over het gokken dat 2 jaar geleden werd toegestaan. Er wordt elk jaar 10 miljard euro vergokt in Brazilië. Na een koele nacht krijgen we een bewolkte ochtend met in het noorden soms nog wat regen. In de middag vaker zon en dan wordt het 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.